harde kans uit de Skokie. Outdoors. Visor. Lezen, man. Deers. Mannen zout. Contrabanden.